Dan je wil kun manager zelf dan hier waardeke onen request ook eens manager zelf daar zo kan je dat kim 5 minuten time kim zijn schaam dat 5 minuten time checken dat kan wel kun topprogramma dat 5 minuten time wel kun wel zijn dat je dat iwa pyo dat afval clinics zo dat wel kun 5 minuten time checken dat kan wel kun top worden waar. Wat je dus mis dat op af van Derek Blister this diamond worden. Jekin als geheer ho inshallah bij alhamdulillah van ja ja. Acha als jekin als geheer ho inshallah bij الحمدللہ بن جاتا ہے اچھا دیر سے تم نے چھو کہ بھائی اپنی آواز میں ایک سونگ اچھا صدا سے فرمیشتر ہونا صدا وفا خور کے صدر تمہیں کہنا